is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
4: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
4: Zelfs met een helm is ge... Allee.
3: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

Goedemorgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisissen coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen tot 37, 39 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden in de steden zelfs. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers uiteraard van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat die heropleving maar tijdelijk is, want de nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelig. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of een appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0, dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's, Lionel Messi. Hij scoorde zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé die prikte 2 goals tegen de netten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Ook Haaland maakte opnieuw 2 doelpunten. Net als Sar voor Senegal. En onze rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon Praise. Doku vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt ook nog altijd met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Het is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt tegen Nieuw-Zeeland, die o zo belangrijke interland voor de rode duivels. Vanmorgen eerst wolkenvelden, daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmte-onweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.

0: bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...

0: zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: succes.
1: We gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
4: Perfect!
5: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Een hele goede morgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen zoals we weten tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden, vooral dan in de grootsteden. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken natuurlijk, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector bij ons doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of C te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven toch dat de heropleving maar tijdelijk is, want die nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartement te bouwen of verbouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van topscorer aller tijden op die WK's, Lionel Messi. Het was al zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 goals. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. En Haaland die prikte ook opnieuw 2 doelpunten tegen de netten, net als Sar voor Senegal. En Jordanië is uitgeschakeld. Het verloor vanmorgen van Algerije met 1-2. En onze rode duivel Jeremy Doku is opnieuw onderweg naar de VS na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku miste de wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie, maar mocht van de medische staf toch naar de bevalling van zijn vrouw. Vanavond sluit Doku aan bij de Duivelsgroep in Seattle en vanaf morgen traint hij opnieuw mee. Of Doku zaterdag kan meespelen tegen Nieuw-Zeeland is nog onduidelijk. Vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen, zei onze weerman. Daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.

0: je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be. Energy, hit music on.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal.
4: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
3: Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
9: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ik wacht op de zolder, schat.
9: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Serieus? Jij toch niet?
2: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

Een goeiemorgen. In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen die en becommentariëren die foto's dan op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebook en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Van een vrouwelijk slachtoffer vind je soms tot honderden foto's terug. En mannen die overtuigend kunnen bewijzen dat het om hun partner gaat, die krijgen zelfs een officieel certificaat. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is wel strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen, naar aanleiding dus van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte, want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, die moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden. Bijna 1 miljoen nieuwe elektrische auto's zijn er sinds begin van dit jaar ingeschreven in de Europese landen en dat is goed voor 20% van alle nieuwe wagens, zegt de organisatie van Europese autobouwers. Populairste blijven wel de hybrides met 38% nieuwe verkochte modellen en de diesel- en benzinewagens die blijven terrein verliezen op de Europese automarkt. Eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten morgen en overmorgen. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39, plaatselijk 40 graden.

0: glas vervangt.
1: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken.
3: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
6: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
4: Perfect!
5: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten.

0: Goedemorgen.
1: Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over een specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. Er zijn in ons land meer dan 30.000 erkende mantelzorgers. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte. Want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, moeten ook meteen voor iedereen toegankelijk worden, zegt Groen. En in Frankrijk zijn al meer dan 20 mensen verdronken sinds begin dit weekend, omdat ze gingen zwemmen op onbewaakte plaatsen. Daarom vraagt de Franse minister van Sport om de veiligheidsregels te blijven respecteren. Zeker bij hittegolven zoals nu, wanneer mensen niet altijd nadenken als ze ergens in het water gaan springen. De Franse overheid waarschuwt iedereen om zeker te zwemmen in bewaakte zones. Regen- en onweersbuien trekken over ons land. Daarna droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en in het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: kraakplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
7: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
8: Ah, wat doen we dan?
7: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
11: Wow.
10: Op sunweb.be.
12: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
13: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
7: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je precies krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en malus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te kunnen gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat die pensioenhervorming die vanaf begin volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zal er dan duidelijkheid zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden ook beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. In ons land zijn er 30.000 erkende mantelzorgers. En niet alleen bij ons is het puffen en zweten door het warme zomerweer. Ook in Italië is dat het geval. Daar kondigde het ministerie van Volksgezondheid code rood af in 15 steden, waaronder Rome en Milaan. En code rood is het hoogste niveau voor extreme weersomstandigheden in Italië. Het ministerie raadt de Italianen nu aan om licht te eten, binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en zich geregeld met koud water te verfrissen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook wat zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmte-onweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
3: We love you, Belgium!
2: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
5: Wow.
4: Op sunweb.be.
6: Oké, actie!
7: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect.
7: Koop je tickets via kinepolis.be. Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's. Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Heel wat zwangere vrouwen weten niet altijd wat de gevolgen zijn van dit tropische zomerweer. Want ongeboren en pasgeboren baby's zijn extra kwetsbaar op deze warme dagen. De kans op een vroeggeboorte stijgt en het beïnvloedt ook het gewicht van de baby. Zwangere vrouwen hebben ook meer kans op zwangerschapsdiabetes door het extreme warme weer en sukkelen vaak ook met een lagere bloeddruk. Gynaecologen en kinderartsen vragen daarom om zwangere vrouwen beter te beschermen tijdens hittegolven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming, die vanaf volgend jaar ingaat, precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar, kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zou er dan duidelijkheid moeten zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag en dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. En dan nog wielrennen. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky start op 1 augustus in de Tour de France. Dat bevestigt haar ploeg SD Works ProTime. Kopecky reed al 3 keer eerder de Tour des Femmes in 2022, 2023 en 2025. 3 jaar geleden eindigde ze tweede en won ze ook een etappe. Vorig jaar kende ze een moeilijke tour en eindigde pas 45ste. Kopecky reed in mei van dit jaar al de Ronde van Spanje, waar ze een rit won. En nu vrijdag koerst ze opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markendal en zondag het BK op de weg. Daarna volgt nog de Baloise Ladies Tour komende maand en de Ronde van Polen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 graden elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag is er wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Hotel excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
1: En ook uw budget vakantiepech?
0: Wat?
1: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
0: Oh nee?
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
4: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
5: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Er is een alarmfase afgekondigd voor de hitte na het overleg van het Nationaal Crisiscentrum vanmorgen. Het heeft allemaal te maken met de hete temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet het voorstel voor 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. En dan nog wielrennen. Lotto Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme. Die start op 1 augustus. Het is al haar 4e deelname. 3 jaar geleden eindigde ze 2e en won ze ook een etappe. Kopecky koerst nu vrijdag opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. En deze zondag volgt ook nog het BK op de weg. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend zelfs nog wat heter tot 39 graden. Maar wel meer kans dan op een warmteonweer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Doei, doei.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria plata. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Hey, Lotto. Let's go! Omdat het kan.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
8: 4000?
7: Ça va toch, dat is 20 euro.
8: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
7: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Kessie,

0: Weekendje bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Energy. New truck, big lift.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Fan van ronkende benzines of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect!
5: Koop je tickets via Kinepolis.be.

Goedemiddag. Het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is nog maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. Nog tot zeker zondag krijgen we extreem warme temperaturen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. In de kustgemeente De Haan is een man van 56 overleden na een aanrijding. Al bevestigt het parket. Voorbijgangers vonden het lichaam op de weg dichtbij Centerparks. Het is onduidelijk of het om vluchtmisdrijf gaat. De partner van het slachtoffer werd intussen opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of ze betrokken is bij het ongeval. En het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz loopt weer volop. Gisteren passeerden zeker 36 schepen met olie en gas door de belangrijke zeestraat. En dat is een record sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De heropening van de straat van Hormuz is een van de belangrijkste voorwaarden in het principeakkoord tussen de VS en Iran. Die onderhandelen intussen verder over een definitieve deal. Deze namiddag droger en zonniger, warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
4: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ik wacht op de solden, mijn schat.
4: Ja.
6: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Kissie, kendo, lekker op vakantie. Kissie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Mijn koersfiets is helemaal op de klop.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
4: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
11: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
13: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
15: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf 1 juli ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. De Japanse keizer en keizerin zijn officieel ontvangen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze kwamen afgelopen weekend aan in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Het koppel logeert deze week bij onze koning Filip en koningin Mathilde in het kasteel van Laeken. En dat is best uitzonderlijk, want enkel bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. Deze namiddag ontmoet het Japanse keizerspaar ook premier De Wever en buitenlandminister Prevot. En tennis, Greet Minne stoot door naar de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi Wimbledon. Ze won van de Franse Ferro in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-1. Minne probeert zich nu voor een 5e keer te plaatsen op de hoofdtabel. Er zijn in totaal al 5 Belgen geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken.
4: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
5: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Ik hoor weer elke boodschap.
8: Oma, ik moet pipi doen.
7: Ook de kleinste.
8: Allee, oma.
6: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Code Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Oké, actie!
6: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
7: Perfect!
6: Koop je tickets via kinepolis.be.

goedemiddag. Vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban zijn aangekomen in ons land. Ze zijn uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de Europese Unie wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken gaf 5 visa af omdat ze geen bedreiging vormen op ons grondgebied. Duitsland werkte al samen met het regime en nu willen ook andere Europese lidstaten afspraken maken. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en vinden dat onaanvaardbaar. 1 op de 4 kinderen uit het basisonderwijs ging vorig jaar naar een speelplein. Het waren zo'n 200.000 kinderen en bijna 24.000 jongeren. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. Het wordt steeds populairder. Ouders vinden de opvangfunctie een belangrijke en goedkope manier om vakanties te overbruggen. Gemiddeld betaal je voor 1 dag speelpleinwerk net geen 7 euro. Lokale besturen investeren ook veel meer in speelpleinwerk. En voetbal. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Dat meldt de club. De voormalig Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsu op, die op zijn beurt naar tweede klasser Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info in voorwaarden op carglass.be.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut.
2: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook extra vertraging op omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. In Brussel zitten de vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban samen met de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de EU wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken voerde eerst een veiligheidscheck uit voor de delegatie een visum kreeg. Er is veel te doen rond, want de Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in. Zij vinden het bezoek van de Taliban onaanvaardbaar omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben. Nog tot vanavond heel zonnig en het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er ook lokale warmte-onweders mogelijk. Vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelte. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
6: Perfect!
5: Koop je tickets via

Goeie avond. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan de wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op, omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmte-onweders mogelijk. En vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.

0: Heeft u pech op een Spaanse camping? Uw dag kan beter starten.
1: Ja, niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria platte. Oh. Complete.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Pizza Hut.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you, Belgium.
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Jackpot, we love you.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
5: Let's go.
4: Omdat het kan.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
8: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, zit er zeker, want het is echt...
8: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
8: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op je factuur.
7: Ah.
9: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
3: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
5: Elke medium menin pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
6: Pizza Hut. Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, jong. Gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
8: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenavond. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken. De jongeren zochten samen met enkele vrienden verkoeling in het water bij een voormalige steengroeve. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is, maar volgens de lokale autoriteiten is zwemmen daar verboden. Seriemoordenaar Freddy Horjan zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horjan moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest 1000 euro per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is het bedrag opgelopen tot zo'n 770.000 euro. Horjan is wel vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Hij draagt een enkel band. De stroomprijzen in ons land gaan vanavond en morgenavond door het dak. Een megawattuur kost vanavond meer dan 650 euro op de groothandelsmarkt. Morgenavond zelfs meer dan 1000 euro. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten, ook 's avonds. En dan wordt er geen of veel minder zonne-energie opgewekt. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt waarbij de prijzen dus snel aanpassen, zal je dit voelen. En het Europees Parlement wil een digitale euro uitbrengen. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online. Maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweters mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat.

0: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
1: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.